0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
3: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
3: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
3: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorle start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen. Volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Deir Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op de uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje mij in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Zo'n oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Oss en Goorle start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen, volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Der Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarde van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Het Spaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Vanwege de hitte gaan vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat de medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd de migrantenstroom mede veroorzaakt door misinformatie op social media. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
10: Schitterend.
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
13: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: baarsmazitcomfort.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
18: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
19: De Friese Motorfiets!
18: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. De Friese Motorfiets!
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
23: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoe een tjern.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode.
0: Van Dwarp on Stad, RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, noem ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
8: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
9: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Pakken. Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
12: Baasmazitcomfort.nl.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weer online waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het nieuws.
16: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken git, halen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
17: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
18: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationale volume. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoeken als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden. 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarde van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap...
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel in Den Wald.
18: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
19: Baarsma Zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baarsmazitcomfort.nl.
16: Alles voor in en bij het zwembad.
17: Max Voordeel in Den Wald.
16: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weer online waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden, vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het nieuws.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden.
2: Het loert van stijt, waad en waan.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Herberg

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
8: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
9: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Alles voor in en bij het zwembad?
11: Max Voordeel in dat bad.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. 5 vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij 1 vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoeken als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
15: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
16: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord uit Jesternaidjerk.
19: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
20: en Opel.
21: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
19: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
23: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
24: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
23: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
19: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford
26: en Opel.
27: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Tromeesje maar in beheining.
29: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOF PC, daar kun je wat mee.
3: NOFPC.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou maar ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog boscarservice. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op. Tolve Oeren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In juli zijn er via het hypotheekdatanetwerk in totaal ruim 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen in Nederland. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel koperslicht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. Vijf vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij één vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. Het weer nog. Vanmiddag stroomt zeer warme lucht vanuit het zuiden ons land binnen en loopt de temperatuur op grote schaal op tot maar liefst 33 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal nog heter. De zon schijnt flink en er drijven enkele wolkenvelden over. En tot zover het nieuws.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
16: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
1: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Nou, bentjes, de keer wat dan,
19: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
20: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sluisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sluisterveen. Daar wil je zijn.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.
0: Vladimir Skip, RTV NOF.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
7: Herberg

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
8: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor, meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. De fabrieksproductie groeide het snelst in bijna 4,5 jaar. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aantal kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. In de Amerikaanse staat Washington hebben natuurbranden minstens 600 gebouwen verwoest en 60.000 mensen gedwongen te evacueren. Het vuur woedt in Spokane County, waar afgelopen weekend de noodtoestand werd uitgeroepen. Er zijn geen gewonden of vermisten gemeld. Senator Cantwell waarschuwde dat de komende dagen uitdagend blijven, omdat het droge weer aanhoudt. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
10: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
11: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
14: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
15: Dat wie toen, no make self rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
16: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
17: Zo, dat ziet er gaaf uit.
16: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
18: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
16: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
19: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
20: Ja, echt maatwerk! SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
22: Mijn Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
21: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
20: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. De index steeg naar het hoogste niveau sinds april. In juli zijn er via het hypotheekendatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lip me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het heen.
1: TD Noord uit Jesternijtjerk.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Jan Cooks for You. Met Janzelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
18: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
19: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
18: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
19: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
20: WOQS.nl.
21: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
20: WOQS.nl.
23: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
24: en Opel.
25: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
23: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford
24: en Opel.
27: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
28: Ja, echt maatwerk!
29: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
24: SGmaatwerk.nl.
30: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
31: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
30: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
29: Keukens en kasten op maat.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.
2: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Focus, focus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
8: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? depannenkoektrein.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje mij in beheining.
13: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zette die het op, treien oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar. Maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
10: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
20: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
23: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
22: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
24: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
25: Zo, dat ziet er gaaf uit.
24: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
26: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
24: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
22: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
28: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszantje in Waterswaard.
29: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: Ernesto Nijs. Tip de RTV NOF redactie via WhatsApp. 045 44 12 02.
1: Oh boy.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen. De voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft voor het eerst in 2,5 jaar bezoek ontvangen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. De index steeg naar het hoogste niveau sinds april. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem gevraagd wordt bondscoach te worden. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
6: Ja, echt maatwerk.
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets.
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.
12: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
14: WOQS.nl.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
25: En van speelgoed tot feestartikelen.
24: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
25: Max Voordeel in Den Bosch.
26: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
24: Alles voor in en bij het zwembad?
25: Max Voordeel in Den Bosch.
27: De pannenkoektrein!
28: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
27: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
29: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
30: Dromeesje maar in beheining.
31: Maar gewoon CA plus een certificering.
29: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.
2: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: Het Lied van het Waard. RTV NOF.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
9: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Bakken? Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
14: Baasmazitcomfort.nl.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
19: It's getting hot in here.
20: Wat een stoo, jong.
19: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
20: Oh?
19: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
24: En van speelgoed tot feestartikelen.
23: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
24: Max Voordeel in Den Bosch.
25: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
26: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
23: Alles voor in en bij het zwembad.
24: Max Voordeel in dat bad.
27: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen. De voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft voor het eerst in 2,5 jaar bezoek ontvangen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. De index steeg naar het hoogste niveau sinds april. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem gevraagd wordt bondscoach te worden. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl. I'm the invisible man.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
7: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Jan Cooks for You, met Janzelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Mijn Toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
18: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
19: Wat een stoo, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
19: Oh?
13: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
25: De pannenkoektrein!
26: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? depannenkoektrein.nl.
27: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Tromeesje mij in beheining.
29: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.
0: RTV NOF.
2: Waar stijt, waad en worden.

0: uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
10: Een telefoon met knalsnoer. Ja, die gaan weg.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
11: baarsmazitcomfort.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In een natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Tussen Boksmeer en Fijnrij rijden daardoor geen treinen. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP. Dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De dienst Speciale Interventies hield hem aan. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. De Amerikaanse voetbalbond heeft het contract van bondscoach Pochettino verlengd tot het WK van 2030. De 54-jarige Argentijn werd in 2024 aangesteld. Amerika eindigde op het afgelopen WK als groepswinnaar met 6 punten, versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales, maar verloor in de 8e finales van België met 1-4. Het Nederlandse kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van den Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
16: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
17: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
16: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Goeiedag en welkom bij Inpeteer in Simmersfeer. Dat wil zeggen dat we jong net een nijpeteer ha, maar in een verhelje dat jeder al uitstuurd waard. Dat doggen we deze simmer alle weken, ont op manje 14 september weer een nijerige begint. Technicus Wieger Posma en ik wensen je een noffelijk oerketa.
10: Elke manje die jong, van zon rond 8 en online via rtvnof.nl. Inpeteer, mij René Koster.
9: En jong, inpeteer mij aan Jelle Soeboer. Welkom aan Jelle.
11: Dank u wel, goeie.
9: Die gepostma zit achter de knoppen. Die zorgen dat de mensen natuurlijk al je Jelle en Sjen kennen. En wij zullen eens bepraten van hoe zit dat eens mij aan Jelle Soeboer.
11: Ja.
9: Want dat wie toch die wethouder, dat wie toch die leraar, dat wie toch dat kamerlid, dat wie toch de man die Friesland in de Twarre Kamer verdient wurgjes zo. Dat had al je west, maar genoeg reden om op erop te zien. Maar nu had er hem dwaande mijn maritiem erfgoed.
11: Ja.
9: Reden genoeg om even te praten. Maar bij het laatste maar beginnen, maritiem erfgoed,
11: ja.
9: Wat is dat?
11: Ja, je maakt als je in Nederland en het wetter ben natuurlijk al heel lang mijlkoop verboen. En daar leidt dus eigenlijk een heel soort van die skiertnis eigenlijk letterlijk op de boeien, op de zeebuim. Dat ben wrakken, maar ben ik tempels, het ben ik hele dwarpen. Zeker, Romeinse nederzettingen. Daar leidt een heel soort, een heel groot stuk van die skiertnis, wat we wel eens een beetje vergeten. En wat eigenlijk voor een tweede keer aan het vergeten is. Dus vanwege erosie en orenzaken vergeet dat en dat moet eigenlijk bewaren worden.
9: En het feit dat ze daar nou vregen om de stuwering om te jaan. Had dat te krijgen met die politieke eftergroen of met die eftergroen als skiernisdocent?
11: Nou, laten we vooropstellen dat ik jezelf op solliciteren ga. Ik had voor mezelf eens even een heel goed nijtocht wat Angela Soeboer nou eigenlijk voer. Werk nou zin in hier? En toen kwam ik op u dat ik eigenlijk weer iets doe met mijn headline op de inhoud. Ik ga skiernis studeren. Ik ben een skiernisdocent west. Ik hou van het wetter. Ik hou van maritieme zaken. Ik hou van maritieme skiernis. Maar ik ga inderdaad ook de ordineren wel wat orenzaken leert. Onderdiek, om het zo maar even te zeggen, wat bestuurlijke zaken leert als wethouder, als kamerlid. Nou, dat totaalpakketje breng ik mij en ik ga solliciteren op deze functie en ik ga hem krijgen.
9: Maar dat wie eigenlijk ik, omdat zei van nou, ik wil eigenlijk in gebroekmeisje van het wachtje hield, maar zo gauw mogelijk weer aan de slag.
11: Ja, ik wil zo gauw als mogelijk weer gewoon een baan hebben. En af en toe zo gauw als mogelijk, ik had even de tijd om van mezelf goed na te denken wat ik voel. En ja, dit kwam ik voorbij. En ik denk, dit past volgens mij als een jas. En ontnodig dat het dat hek.
9: Ja, hier stik solliciteer ik en als burgemeester van Dontemediel.
11: Dat zie alle keer ken. En ik had dit in.
9: Ja.
11: Want ik hier voor mezelf, had Uniting, ja, wat word je vol en wat word je net. Ik hier voor mezelf wel betocht om even wat meer in het skaat. En wat meer tier voor orenzaken. Ik ben een creatief persoon. Ik hou van fotograferen. Ik maak je muziek. Daarnaast had ik een hele jonge huishouding. Ik had een dochter die is zo'n weken. 8 weken intussen, denk ik.
9: Zo, lopen
11: we tegen bij tegen. Dus al mij al de kar maken om ja, justjes meer het skaat in te stappen van nou.
9: Ja, en er wordt skaat in. En dan kom je bij RTV NOF in de schijnwerper.
11: Vol in de spotlight bij de streekomroep. Ja,
9: dat mag dan maar even.
11: Ja, dat
9: vind ik wel het mooie dat je
11: dit. Ja, ik kijk.
9: En zelfs zorgen we even waarom. De jeugd zelf alone, daar had ik een periode geweest dat ik even nadenken moest van wat wil aan Jelle nou eigenlijk.
11: Ja.
9: Dat wie een periode van reflectie, neem ik aan.
11: Zeker.
9: Neem je eens mee in die reflectie.
11: Nou ja, ik ben 10 jaar haast al die jaar leraar was op dezelfde squallen in Burgum. Voortgezet onderwijs, iedrekskunde en skiernis. Prachtig werk. Maar dat ben 10 jaar al die jaar haast die ging gestaag voorbij. En dan in één keer kom je in een soort achtbaan te lonen. Stap je de politiek in. Raadslid, wethouder, Tweede Kamerlid. Kabinet valt. Dan wil je vragen door je eigen partij, de FNP, om... Ja, de stap te wijgen naar de Tweede Kamer. Dus dan maar je weer in de campagnemodus. Dat doe je ek. Dat gaat net goed. Laten we daar eerlijk over wijzen. Dan mag je van jezelf nadenken. Als je dat alle gedien hebt. En dieren die na dat docentschap kwamen. Ja, die waren gewoon heel druk. En dat waren gewoon echt een gekkenhuis. In die periode had ik dingen meemaken. Maar ik een heel soort dingen leert. Ja, dat door de oren mensen misschien wel zien je niet horen. En dat we alle keer in een periode trappen. En ja, dat is van thuis ook niet altijd leuk. Ja, dan mag je nadenken, wat wil je nou eigenlijk echt? Ja. En dat kind dan eigenlijk even. En dat hak ik die in.
9: Nou ja, we moeten dat, als je het wilt nemen, dat even oppellen.
11: Ja.
9: Dus even stap voor stap bij Delgingen.
11: Pel maar even aan. Ja. Skilt maar even.
9: Ja, nou, dan beginnen we even bij dat begin. Want wie is leraar?
11: Ja.
9: Ik ga die derde wel eens interview doen op squallen. Wie is ik nog wel? Wie is ik populaire docent? Leerlingen, die wien get me daar om het samen te zitten.
11: En ik met haar.
9: En ik het idee, deze man kan zien. Hij deed geweldig kwiet. Ja. Die er goed op zijn plak. Toen kwam de politiek. Hier dat net een meisje, mij versierde wijn.
11: Absoluut. Dat wie de oorleiding eigenlijk.
9: Eigenlijk hier dat, als we het kwart even formuleren, maar dat de meisje mij allerlei regelgeving, die er misschien formeel wel wezen, maar die het allerlei ontjouwingen op lokaal niveau in
11: het
9: paard zet.
11: En het is er nog, hè? Het is er nog. Dus,
9: dat wie voor de reden van, ik maak even om die politieke BM's.
11: Ja, ik had doen destijds die hond gewoon oppakt. De jongeren die vregen mij ook eens wel een beetje schrouwen. Was net een brief schrouwen. Dat ging dus Uri versierde wijn. Heb ik dien. En toen kwam van het ene het oren. Waar ik vregen door de FNP om voor haar op de lijst te staan. Wie krijgt de gemeenteraadsverkiezingen? Ik denk 2000 zontje. Maar wat ik al weet, kan ik achter je wijzen. Maar die Roy, ja. Iertallen, dat is aardig, maar het is volle belangrijker dat je de context werkt, zei ik al iets in mijn leerlingen.
9: Maar door die context, vind ik belangrijk.
11: Ja, dus nou ja, zo rol je dan de politiek in, maar hele tastbare dingen heel dichtbij. En dat vond ik echt heel leuk. Ja, dat koek nice me werk dan, totdat ik wethouder was.
9: Ja, maar ik weet uit ondervinding dat je bij een politieke vergadering één keer een vraag stelt of de vinger opsteken, dat je... Van het in de gaten haar op een lift staan. Dan ik er hier in of zo. Dat is hij dus. Ik wil kamen. Maar hier is op een gegeven moment. Ik zit te kunnen van nou een achtergoede positie akkoord. Maar dat worden net lang. Of aan Jelles die op de politieke barricaden.
11: Nou ja, sterker nog. Oors hoe je er van mij net in te gaan. Ik ging er net in om een achtergoede gevecht te vjochten. Ik ging er in om iets te winnen. En dat wie aanvankelijk dat die versierde wijn. En daar kan ik heel duidelijk in wijzen. Dat wie min striert. En toen ze me vregen, toen haak ik zijn het kinwol. Maar ik kom van dit punt. En daar ging ik maar gestrekte voet in. Nou, die rondte kreeg ik en dat heb ik dien. Maar daarna kreeg ik de smaak te pakken. En toen bleek dat politiek gewoon heel leuk wie. En dat een heel soort orenzaken echt nog ondacht nederging.
9: Toen kreeg de smaak te pakken, maar dan gast wel onjong. Van ik hoor net berikken wat ik berikken wil. Op het met van die versierde wijn.
11: Nou, dat wel, op dat stuit. Dus ik weet niet of je het erin ging, hoe lang we gaan. Maar het was een werindelingsgemeente. Verwerderdeel, Kolmelon, Dongerdeel, Gien Bijlkoor. Gond vond dat een mooi moment om eigenlijk afscheid te nemen van die traditie. En dat was eigenlijk de reden dat ik zei, ik ging daar nou voor.
9: Ja, net om die traditie op te schaffen, maar om de regels op hetzelfde niveau te krijgen.
11: Ja, maar mijn woede doel destijds ik echt wel van, want de wie die hier een keer de kop stond. En je weet elk incident in Nederland, maar er valt geen rieke regel jou in komen. Dus dat was eigenlijk de onleiding. En wat ik toevallig kreeg aan haar, is dat alle getrokken in koe. Maar er zijn nog altijd regels, een heel soort regels, niet het vrijwilligers bij Gleeks heel dreig maatje. Als het nou gaat om een versierde wijn, of het arrangeren van dwarsfeesten, of merken, of orenwichtige zaken, dat is soms best dreig.
9: Ja, maar ondanks die...
11: Dus ik heb best wat valken gekregen, maar die Roslaan en Riegeljouwing, die is er altijd nog wel.
9: Nou, toen kwam ze dus in die gemeentepolitiek.
11: Ja.
9: En toen kwamen er weer verkiezingen.
11: Ja.
9: Bij Aad Jelle als lidsloeker.
11: Ja.
9: Wat is Friesland?
11: Ja.
9: Een landslide.
11: Ja.
9: Geweldig hoe weer het is nog. Had je die foto nog even weer voor ogen, hel je waarin je de uitslag van het eerst zeggen.
11: Juichen.
9: Nou, de bek voel je.
11: Ja,
9: zeker.
11: Ja.
9: Ja. Ja. Dus dat was onverwacht, maar een groot succes.
11: Ja, dat werd.
9: En dan Rob de verantwoordelijkheid.
11: Ja, en ik zou eerst geen wethouder worden. We zijn een oren wethouderskandidaat. Maar we waren best groot. Dus toen moesten we met een paar wethouders komen. En toen had ik die verantwoordelijkheid naam. Ik zei dan ook het. En toen ben ik eigenlijk vergeten. Toen ben ik wethouder worden. Dat betekent dus dat mijn onderwijszaken koek net meer door.
9: Ja, dat wie wel een fulltime baan.
11: Ja.
9: Maar wie een vergissing denk.
11: Nee, nee. Ik ben heel blij dat ik dat dien ga. Ja.
9: Want als politicus ken je, en dat woest ook graag, dat ze noemen dan mij gestrekt been in.
11: Ja.
9: Als wethouder net.
11: Nee, maar ik bestuurlijk kan een heel soort zaken voorlijk krijgen. Maar dan mag je het krijgt wat op een oren wie ze doen. Ik vind besturen echt heel leuk.
9: Het was net zo lang die je daar op die zetel als wethouder.
11: Nee, dat klopt. Dat klopt. Op een bepaald stuit toen kreeg ik het fysiek. Om eens mij te varen op een scootje met Pieter Omtzigt. En ik werd er eerst heel voorzichtig in.
9: Toen wie hij nog Kamerlid voor het CDA?
11: Nee, toen wie hij groep Omtzigt. Ja, dat heet een groep. Hij wie van hemzelf.
9: Hij ziet zelfstandig in de Kamer.
11: En nou, ik ken het eerst. Ik weet net. Maar wij kennen Woetenha. Maar toch dien. Om de voorwaarden dat het nergens op hem kromt. Of wat dan ook verschijnen zo. Maar dat klikte gewoon heel goed.
9: Maar hoe hij daarbij gaat?
11: Ja, dat wie een groep mensen om hem heen die mij daarvoor vregen. En die meesten
9: zochten. Die van Haaien misschien?
11: Die wie ik op dat scootje. Maar wat nou uiteindelijk zijn had van die soeboe met mij, weet ik net. Maar ik kreeg een uitnodiging en ik ben mij gegaan. En dat was heel leuk. En dat klikte.
9: Maar dat wie nou net een soort van IEP en sollicitatie van ik wil eens in contact met mensen die het eventueel op een list van mij wil of zo wat.
11: Nee, het wie voor haar een verkenning, denk ik. En voor mij ook misschien. Want wat ik wil in de gaten hier naar liet ze twee je wethouders kip. Is dat er echt een heel soort zaken zijn die je als wethouder in Noord-Friesland net oplossen kan. En op een gegeven moment zie ik voor zaken bij Hugo de Jonge aan het bureau.
9: Maar wat wil met
11: in en dan kwam ik waarom ik denk, wat gaat er nou voor oriën? En daar moet je het zelf mee doen. En ja, eigenlijk dezelfde insteek als toen ik wethouder was, daar moet je het zelf mee doen. En daarom maak ik op een bepaald stuit toen Pieter zijn partij oprocht, ik ging dat avontuur aan.
9: Daar had ik mij schreeuwen aan het programma?
11: Ja.
9: Dus ik mij bepaald, wat is dat nou eigenlijk? Dat nieuwe sociaal contract.
11: Ja, voor een deel wel. Natuurlijk elk op zijn expertise. Ik kwam uit het onderwijs, dus dat weer mijn zaak. Ja, en het risico vanzelfs.
9: En toen kwam er een totaalpakket uit en daar koest er 100% achter staan.
11: Nou, dus ik kan me eigenlijk net de partij voorstellen waar je echt 100% achter steen kan. Maar voor een heel groot deel voel ik de ideeën goed. En voel ik het naai en fris. En ik denk, nou, dit is iets wat Nederland nodig had.
9: En werd een landslide.
11: Een
9: verkiezingsuitslag met een gigantisch
11: 20
9: zitten.
11: Ja.
9: En aan Jelle samen in de Tweede Kamer.
11: Ja, dat ging het genoeg.
9: Kun je jezelf in treien wurden ik even voorstellen?
11: Die vraag kreeg ik toen.
9: Ja.
11: Toch, dit is het nog een vraag. Wat mag je zeggen? Creatief. Nou, dan ben ik Jels. Dus toen zei ik mijn naam.
9: Ja, Aant. Jelle. Zo boer.
11: Ja.
9: Nou, dat is legendarisch.
11: Ja.
9: Elke iemand die dat net zo had, die kent dat samen. We vinden neem ik om.
11: Dat denk ik wel. Dat
9: wel verslijn weten. Het joeg wel een beetje, misschien ik de nuchterheid. Want bij mij stond met die verschijning toch wel opvallend. Haagse Arena instapt dus.
11: Ja, dat denk ik. Ik wist net zo goed dat ik verwacht. Je moest eerlijk zijn. Dus
9: het idee dat ze die serieus namen, hè?
11: Jawel. Ja, alleen het is wel een tinneline tussen een karakterwijze en een serieuze politicuswijze. En daar moet je wel altijd met dwaande wijze. Dat is wel
9: iets aan mij.
11: Nou, dat het makkelijk is, zeker ook als Fries, om een karikatuur van jezelf, maar ook van je taal te maken. Als je daar net mee oppassen. En dat is al, dat is wat ik nog steeds trouwens in de Kamer heel vaak zie. Altijd op Fries gut, dan is het bijvoorbeeld even leuk. En dan doen we een vlagje. En dan ontmoren door het paar woorden. En dan wat vind je het Fries leuk. Maar het is een hele serieuze zaak. Maar dan moet je dat ook u dragen. En dat is eigenlijk hetzelfde ik maar jezelf. Voordat je het witte ben je een karikatuur. En dat aan Jelle Soeboer, dat vloept er naar Saar uit. Gewoon omdat dat het eerste is wat in je opkomt. Takkelijk het hier, maar je daarna wil nadenken. Hoe wil je jezelf presenteren? Hè? Je moet wel een serieus politicus wijzen. Ja. Je komt er wat te doen.
9: Dan kom je die Kamer in, in een nieuwe fractie met 20 mensen. Je ziet zelf wel een peer in mij wat politieke ervaring. Ik in die Tweede Kamer. Maar toch een ploeg van jonge hoenen op dat moment, zeg maar. En dan roept Vodden dadelijk regeringsverantwoordelijkheid. We matten ik dat kabinet in op een of andere manier.
11: Ja.
9: Wie stond ervoor?
11: Ik wie je wethouder en de vraag is hoe kun je op dat moment alles oorzien? En ik denk net dat je dat kent. Maar wij gaan wel mijlkort, zinnelkort uitsprutsen op de verkiezingsjoen dat we verantwoordelijkheid nemen zoen.
9: Ja, maar dat weer de vraag nou even net. Wie stond ervoor dat deze coalitie daar staan kan? Met de PVV?
11: Nou, ik vond dat wel lastig. Alleen desalniettemin vond ik dat we uw verantwoordelijkheid nemen moesten.
9: En dat betekent dus ja.
11: Ja,
9: ik wie ervoor dat de PVV mij in de coalitie.
11: Nou, daar zit nog wel wat tinten, gries en oren tinten tussen.
9: Dat je uiteindelijk ja of nee?
11: Nou ja, je bent er net een groot liefhebber en een groot voorstander van. Maar uiteindelijk, alles oerwagend, voelen wij en voel ik ook, dat we verantwoordelijkheid nemen moesten.
9: Ja. Ja, maar ja, een alcoholist mij net drinken, maar uiteindelijk, alwagend, had ik toch een pilske naam.
11: Ja.
9: Het is een rare vergelijking misschien, maar het is uiteindelijk ja of
11: ja,
9: nee.
11: Maar om dan in de vergelijking met de alcoholisten te wijzen. Er zijn enkele alcoholisten die op een gegeven moment kissen en pilsje drinken. En leidt dat net tot nieuwe verslaving. En dat hielden we misschien wel een beetje hoop dat hier ook zou wijzen. Zo, dat het goed hoor in het zo. Maar dat die het net helemaal.
9: Achteraf kun je een koe in de kont zetten.
11: Dat is het.
9: Ja. Maar een soort meisjes zijn ik in vooral een kabinet met de PVV. Dat kan nooit een succes worden.
11: Zeker, die mensen zijn er altijd.
9: Ja, en die hakken die kriegen.
11: Het wie net een daverend succes. Nee, dat kan ik wel, beamen. Nou, het wie voor u, de meesten zagen ik het wel ondervoen. Een strijd om er iets goeds uit te halen. En het wie betieren harden en keren, mijlkoren. Het wie een ongelukkige coalitie. Houdelijk wil ik het net eens nemen. Het wie een ongelukkige coalitie. En dat merkt dan alles. De waal krijgt niks gunt. En dat wie heel jammer. En dat er haast minder voorlijk krijgen kind dan als het won is.
9: Ja, de PVV zei NSC gunde u's niet.
11: Ja, dat is makkelijk.
9: De premier net leveren je.
11: Nee.
9: En allerlei dingen die wij wichtig vonden. Dan begonnen zij weer met rechtsstatelijkheden en zo wat.
11: Ja, maar waar krijgt die of dat rechtsstatelijke iets heel iets irritants weer. Wat iedereen maar in de waai ziet. Maar het is wel een van de wichtigste zaken die er natuurlijk is.
9: Ja, dat zijn al die regels. Die direct die versierde wijn dan nou, in plaats zit.
11: Nou, rechtsstatelijkheid. En hoe geven we om als vrijwilligers en wat is wel of net handhaafbaar in de praktijk? Daar zit nog wel heel veel rond te tusken.
9: Nou, dat hebben we misschien nog wel eens op boom, maar dat doen we nog net.
11: Dat is goed. Maar dat het is voor u een heel serieuze zaak om dit op een goede, eerlijke manier te doen. En er zijn oren die daar wat makkelijker uittochten.
9: Hoe gauw je zelf in de gaten van dit wordt hem net?
11: Ja, wanneer dat precies wie weet ik net. Maar ik hier al wel een langere skoft dat ik er klaar mee wie. En dus toen het kabinet voelde, wie het voor mij heel rap een uitmaken zaak. En had ik heel duidelijk communiceerd voor dadelijk. Ik doe net met mij. En ik ga dat voor alle oren. Misère en striderage om waar Woltro woe en waar op inkomen zo. Ik, voor dat hele verhaal heb ik zijn. Ik ben er wel klaar mee.
9: En eerst ik een gebaarmeidje ken. Trotterzissend van ik stap u te kamer.
11: Ja, dat heb ik niet.
9: Ja, uiteindelijk naar nee, in de onderringen. Want aanvankelijk zei ik nog op het moment dat al bekend wie dat stond voor de FNP-campagne vieren, zoals voor die zelfs. Tost ik van nou, ik zit de rit tot die tijd eerst.
11: Nee, dat is iets oors gingen. Wat de afspraak wie dit nijs kan naar boeten. Wat op een ongelukkige wijze, we gingen het zelf graag naar boeten brengen, wel, maar het lekte uit. Het kan naar boeten, krijgt van de verkoosje. En wat ik heel graag wil hier, is op een fatsoenlijke manier afscheid in de kamer. Dat is het enige. Op bepaald site was heel gauw duidelijk dat er net meer in ziet. Omdat dat wat we met de FNP dienen, dat werkt een hele serieuze poging. En dat wij ook oerl oppakt. En dat werkt oerl in het nijs. Juist omdat het misschien wel uitlekte. Dus toen we al heel gauw de kar, dan stap ik er direct mee. Dus daar is nooit enig hinwerrien of dat ze me dat ontverstoren peuteren moesten. Dit wie alle keer in goed oor is. Ik mijn NSC, gaan we dit op die manier
9: doen. Die hebben waar ik wel sprutsend had. Ja. Ik wil vregen, nou dat was zeker lichtloeken van FNP. En nou, ik werd in allerlei politieke bochten
11: ja,
9: dingen om maar net te zeggen.
11: Ik kon moeilijk jas zeggen. Ja, dat kon net.
9: Al van 15 kilometer op. Kom.
11: En toch kun je het net zeggen op dat stuit. Ja, zo werkt dat.
9: Zo werkt dat in de politiek.
11: Ja.
9: Het is nou wel alles direct, zeg.
11: Ja.
9: Zit nou ook geen rare voorbehouden
11: meer in. Nee,
9: gelukkig. hartstikke muziek meenomen. Ik wil dadelijk, ik wil die EVP nog wel even gaan. Maar wij vind ik leuk om, behalve waarom te zien, ik straks ook even naar de takkomst te
11: gaan. Ja, leuk.
9: En wat andere dingen nog van die te weten. En we denken van, de soundtrack van Immens Libben, zei het zelf ik een heel soort.
11: Zij is het.
9: De haast als eerste wat Friestaligs mijn naam.
11: Ja, dat is net per se de soundtrack van mijn Libben. Dat is een van de orennoemers die ik mijn naam haal. Okay. Dus ik had in willekeurige volgorde naar die tas duwt.
9: Daar komen we dan dadelijk op. Maar ja. Ik voel mij beginnen met terugwaren aan wie de Griene Woorden. Ja. Wat is dat correct?
11: De Griene Woorden, dat is een Iers-Frieske folkband. Werd ik zo'n maand of wat in mei speel je.
9: Op de drums?
11: Op de drums. Percussie, ja. Dus Bouron, maar ook Lepels en Cajon en van alles en al wat. En we jongen wat.
9: En deze opname is ik al in desto op mij trommelst.
11: Ja, dit is een optreden of een opname waar ik ook al in zit. En de clip, ja, die shuttle, de harkers van zelfs net. Maar ik zou zeggen, zie ik het op YouTube even op. Want er zitten ook prachtige beelden bij. En het gaat over de verskate rampen. Dit bad ben in de Fiskersdorpen, Likas, Peersers Mothergod, maar ik Wierum. En daarom hiet het ik trof waar en wien.

0: dan is er geen ontkomen. O wetter, wef-element. De zee had jong. En de zee had namen.
1: Ja, we hebben de zee. Muziek van De Griene Woorden, Troch, Waar en Wien. En noemen dat we draaien omdat Antjelle Soeboer daar het verkeersen had. Hij is jong mijn gast in het programma In Petier. Waar al even wat veromsjoen. En in de tussentijd dat de muziek draaide, had er ik uit het verneemde dwarske mij libbesvragen.
2: Nou.
1: Vragen selecteerd van de vier die het er blind uitpakt had. Daar geven we dadelijk even op terug. Maar ik wil ik nog even die FNP-periode erbij pakken.
2: Ja.
1: Want toen kwam ze dus alteerst via het idee richting Den Haag voor de FNP. Mijn scootje zelfs bezocht een soort publiciteit smeert dat wel op. Maar geen stemmen en daar werd uiteindelijk om te dwaan.
2: Zo is het.
1: Achternijbisch jongen, wie het net van minuut 1 al een misje die het net slagje koer?
2: Dat denk ik net. En ik denk ook nog altijd dat het goed is dat het regionale loert beter in Den Haag vertolkt wordt. Maar ik ga wel, voordat we ja zijn, elite comité, dit kan twee kanten opgingen.
1: Ja,
2: dat is logisch, maar als de Wien op een gegeven moment in de ziel krijgt, dan maakt het echt niks uit wat in budget is, of als dus, dan kan het slagje. Maar gebeurt dat net, en dat zullen we redelijk gauw ook merken gaan, dan wordt het echt heel dreig. En dat laatste scenario, dat badde, dat begon vanzelfs al. Maar dat de partij verdeeld wie. En daarna kwamen een heel soort orenzaken. Dus die Wien kwam er net lekker in. En dat is spietig. Maar aan de oren komt, denk ik, dat het nou wel duidelijk is.
1: Ja, maar het wie super sneu.
2: Nou,
1: dus je niet het waan.
2: Nou, dat hoeft nou ik weer net.
1: Maar wie als waar.
2: Nou, maar dat hoeft net, Koster. Want ik ben een grote jongen en ik weet wat jatjes zijn. En ik weet ook wat het risico daar van wie. Maar ik ben ook een man van avonturen. Ik ben een man die graag jas uit. Die graag soort dingen doet.
1: Maar dat is net naïef. En dit weer een naïeve actie. En dan gaat het zelf wel omhoog in die analyse. Als je eigen achterban, dat je het van hamadder, al verdeeld is. Wat voor doel had het dan nog om de yield en energie en meeskracht in te stoppen? Kom op, man.
2: Ja, en daar netjes steende vind ik toch dat het de moeite wurg wie om het te beschikken. En dat gaan we dienen. En ik heb dat naar eer en geweten. Dat ze goed dienen als dat ik koe. Ik koe echt net oor.
1: In twijfel der oer.
2: Dus dat is wat we dienen haar. En

0: resultaat weer duidelijk.
1: Er zegt het wel onkomen op een gegeven moment.
0: Zeker.
1: Maar de teleurstelling wie er net minder om.
0: Weet ik net. Op een bepaald stuit. Dus zei je, best net dom. Best net naïef. Dat ben ik net. En op een bepaald stuit scheur je het wel, maar je kent ik net meer oors. Dat is ook op een gegeven moment dat je ja zegt, zit je in een rol. Zit je in die rol en dan ga je ook verantwoordelijk hiet. En dan maak je terug in tot het betere einde. En als jou iepelijk beginnen te twijfelen, dan kun je helemaal wel ophouden. Dus dat wie voor mij geen optie. Ik moest de rit uitzitten en dat had ik maar een heel soort willen en een heel soort aardigheid. Wat ik seconde vind is, als we meer stemmen gewoon hien en we hien net helpen, wie dat natuurlijk noffelijker west. Het wien best weinig en dat vond ik seconde. Aan de andere kant wien de krachten dus zagrut dat mensen kunnen een oren kar maken gaan, ja. Een politieke kar. Begrijp ik ek.
1: Maar het pijnlijke is dat nou de partij ik in vertwijfeling efter lidmaast.
0: Nou, en dat is net weer. Want de partij die stotter neffens mij. En die partij die doet het hartstikke goed. En bij de gemeenteraadsverkiezing had ze het ek goed dien.
1: Ja, maar je had geld opmaken in je zinloze
0: campagne. Nou, dat leeuw ik net. Er is geld. En dat wie onderdeel van het pakket. De mogelijkheid wie er nou om te beschikken. Ik heb dat wel legaat kregen hier. Dus het geld wie er. En je. Vergeet die net, hien we niks dienen. Op een bepaald stuit zak het naar zijn partij. Ek onder een bepaald ledental en weet ik wat. Dus het wie ek een boost van de partij. En nog altijd komen er elke mannen meer leden bij. Als dat er bij wij gaan. En dat is ek mooi. Dat is ek winst. En er zit energie. En er zit jonge mensen bij. We hadden de jongste wethouder van Nederland. Dus er ben ek een heel soort mooie zaken achterbij kwam.
1: Nou, gelukkig maar. En er is nog genoeg potentieel. Misschien dat we er dadelijk ik nog wel even over praten.
0: Waar weet.
1: Wil ze de muziek rek draaien van een band echt zelf bij Trommels? Mm-hmm. Ik mooi. Misschien, ja, de bevestigde volle dingen hebben we toen gaan matten. Maar haar zo in dat Tromke mijn lippen vragen de treien uit. Pikt.
0: Ja, van de harker, ik moest 5 blind pakken en dan mocht ik maar 12 voortlezen.
1: Ja, nou, dat vond ik al heel royaal
0: heel
1: van mij.
0: Heel schappelijk.
1: Ja. Maar was Iepenlittenhast is onder oren de volgende vraag. Ha jo wat mij de Bijbel, de Koran of een oorhillig boek?
0: Ja.
1: Wat ha je mij wat?
0: Nou, ik hou wel wat met de Bijbel. En het is net dat ik de meest vrome christen op Ieren ben. Dat zal ik net zeggen. Maar een van de warme herinneringen van mijn jeugdige jaren is dat u spraken vooral is uit de Friese Bijbel. Dat wie dan de steerte vertaling in het Friesk. En daar is eigenlijk wel onder oren mijn leefde van de Friese taal begon. Omdat dat hele rieke verhalen wien onwutskat. En dat ging me nog heel goed heugen. Dat na de krentje breien dan kwam paken zien. Oh, de Bijbel op tafel en dan water lezen. En dat vond ik als jong jonkje. Ja, dat vond ik magisch. Dus daar hak. Ja, daar hak wat mee. Ja. En nog eens. Ik ren het tjerke net plat. Ik vind het wel wichtig dat het er is. Dat
1: ben je wel lid van het tjerke?
0: Ik ben lid van het tjerke en ik jou ook yield on het tjerke. Maar omdat ik het initiatief wichtig vind. Nog eens, ik kom er zelf net vaak. Wel dat er wat te vieren is of wat een liedse jongen via squallen wat had. Dan geven we vanzelfs mij.
1: Is dat net wat makkelijk? Zo boord,
0: ja, van, nee, ja, misschien wel.
1: Ik niet de volgende dag om u te schreeuwen en ik weet het kost
0: nee,
1: geld.
0: Nee, zo is het net. Ik ben in die zin net heel actief met het leeuwen. En misschien leeuw ik wel net. Ik vind dat is nog een van de vragen waar ik maar mezelf heel bot. Ik wil eens mijn ondergang ben als skiertnisstudent. We zijn zelfs hervormd opvoed, maar als skiertnisstudent begeer je toch om het een en ander te twijfelen. Je leest een soort skiertnis. Nou, en dat is dan een wrakseling waar je mijn ondergang ben. En dat is nog altijd wel een ziektocht voor mij. Dus ik leeuw eigenlijk, ja, wol of net, wol dat er meer is dan dat het menselijk verstoren bevetje kan. Maar wat voor namen altijd hamat, dat weet ik net. En dat in God is die er voor de in je wol is en voor de oren net, leeuw ik echt net. Dus om mezelf nou een christen te nemen, dat geeft me eigenlijk vier te vier.
1: Maar de verwantschap met het idee, christendom is groter als bij de islam.
0: Echt net eens per se. Maar het ding is, ik vind het
1: sterk geld van de moskee.
0: Nee, want die hebben we net bij u op
1: klaar. Die wol in Friesland,
0: maar het ding is. Ja, maar dat er oren ben die tegen jeelt aan jou, dat is prima. Ik jou jeelt aan hun derde, dat is goed. Wat ik zei ze wel is.
1: Nee, maar dit mij even om dat de verwantschap die je viel in mij Samierskip.
0: Ja, maar die verwantschap, die is er op zich echt net niet eens heel bot. Het boek, want dat is de vraag. Dat is het stikje naar vroeger, het tritje naar vroeger, vanuit het Frieske naar uw Spaketa. En van daaruit het idee dat er een hoes is werd mensen. Geer komen kind die daar verlet van haar, dat vind ik wichtig en dat stiep je ik graag.
1: Een orde vraag uit het Dwarske, die is er uit Lutsenhast is. Hebt u een goede balans in uw leven?

0: de oerzet heb je een goede balans in het leven.
1: Ja. Nou, dat is eigenlijk het ding. Daar ga ik natuurlijk oer aan nadenken west. En dat is onder de oren ook de reden dat ik toch wat ik nou doch. En dat ik de kar maak aan om te doen wat ik nou doch.
0: Want thuis tochten ze er misschien wel oorzoer als een stootroertocht.
1: Nou, thuis zit een jonge huishouding. En op een gegeven moment dan zit je in Den Haag en dan zie je vreun. Amper hij gentiert meer van muziek, gentiert meer om te schreeuwen. Eigenlijk gentiert om foto's te maken. Dat vind ik echt prachtig mooi. Dan is het libben is drok. En dan stel je maas op en dan de telefoon al reed gloeiend. Maar je honderden appjes of wat er al een keer wel net in de verhaal bad. En dat we daar nou per direct op inspringen maat en hoe. Dus die balans, daar zie ik nou wat naar. En die ga ik wel meer voelen als in de Aron of jouw hier, heb ik het idee. En dat is hier ook wel het mooie, jongen.
0: Als je nu zwaar te kwad in?
1: Dat denk ik wel. Vind ik wel.
0: Maar dat koer net hoor.
1: Je doet je best om er thuis te wijzen. Maar als ik zie hoeveel tijd ik in mijn werkstutsen ga, in je verhouding, maar hoeveel tijd ik in thuisstutsen ga, dan hak dat wel te kwadien. En
0: dan wordt dat bij mij. Gewoon tegen wel oerhand, neem ik op.
1: Absoluut. En mijn vrouw die staat ook 100% achter me. Als ze trouwens maar net uit naar je weer hoedt, dan vindt ze het wel best.
0: Dat wordt zelf
1: dat
0: wordt
1: zelf ook net. Nee, maar dus die staat 100% achter me. Maar dat is natuurlijk wel een ding. Ik ga ook meestal gezien in Den Haag die het scorcheren ben voor het libben. En die het misschien ook net weer beter worden daarvan. Die het gejaagd die het in hun kriegen haar.
0: Die ze, er om zichzelf misschien wel?
1: Misschien wel. Ik geloof dat het iets beter met hem gaat. Maar kom je er ooit helemaal van af? Is de vraag. Er ben gewoon, die ben daar echt mee behept. Die daar is inslieten. Die kan net meer gewoon normaal doen. En rest gewoon doen. En die balans vinden. En ik ben er te kwad best, maar dan ben ik meestal die er misschien te lang ben. Van wat goed van je is. Dus die balans zie ik is heel belangrijk voor mij.
0: En het derde vraag. Hokker ambitie zie je nooit weer, meidje.
1: Ja, en die sluit daar eigenlijk heel mooi op aan. Want op een gegeven moment, dan ga ik dus wel van mezelf betocht. Ik wil het wat rijstig rond doen. En dat slag het mij steeds van het.
0: Is er net dan die pensioenentafel?
1: Nee, maar die balans dus, dat is de hele tijd ziekje. Maar ik vind zoveel dingen leuk en ik vind zoveel dingen mooi. En ik zie zoveel dingen ja. Dat het altijd, en nou is het op een orenwijze. Ik bedoel, schreeuwen en spelen met de band. Jouwt een oorsoort drokte. Hè? En het jouwt me volle meer energie.
0: Het smiet ik wat op, ja.
1: Het smiet volle meer op. In die zin dat het direct, je stof aan het publiek. En, dus alleen nog, het kost wel tijd. Hè? En dus de ambitie om echt helemaal rest rond te doen. En er 100% van thuis te wijzen en alles. Dat is iets. Ja, ik ben bang dat mij dat nooit slagje zil.
0: Dus diezelfde ambitie. Ik wil de boel graag in balans, hè?
1: Ja.
0: Daar zei ze nou wel van, dat is een ambitie die ik net weer met je zil of ken.
1: Om het compleet in balans te houden en het rijstig om te doen, ik ben bang dat dat nooit slag is zil.
0: Het zou misschien wel helpen als een baan hier die wat dichterbij is.
1: Ja, onder oren komt jouw deze baan, ik wil weer wat vrij hiet.
0: Wat jij maakt in als
1: Nou ja, Amersfoort. Maar dat is 1 of 2 dagen in de week, dat hing het per week al. En daarna is maak het field in. Dus als de Usdukers benauwd bij de Leaks op Tesselone gong.
0: Usdukers?
1: Nou ja, de Dukers van de RCE, van de Rijksdienst. Dus daar zit ik mijn kwart naar Zevenschin. Maar ik maak ook wel eens naar Ceylon. En ik maak ook wel eens naar Batavia loon in Lelystad.
0: Dus het is net zo dat je een echte kantoorman bent. Nee. Die de Grudelijn niet zit. Dan ben ik op een locatie.
1: Ik kom echt wel op een locatie te zien. Maar ik ken dus echt niet in het of niet hoe is het dan. Dus dat jouw ik wel een zekere rest.
0: Heb je wel eens aan doekers pakken?
1: Nee, nog net. Maar het is wel iets. Ja, maar dit is dus wel een van die dingen. Ik zei, kijk al rest hoor, dan wordt het toch nooit. Waar wit is dit wel het moment om te zeggen van misschien maak maar eens duken keer. Waar wit, hè? Nou, misschien niet, maar andere moment is dat soort nou
0: wijzen. Mijn collega's die dit jaren, hè? Dit werd opnaam.
1: Ja, nee, ik ben me er pijnlijk bewust van. Ja.
0: Ja. Nou ja, door bist een man van een heel soort verschillende richtingen. Dus dat is, ik maak het voor mij makkelijk om daar voor alles en af wat te bevregen. Maar ergens moet er ik wel wat in de achtervolle zitten van dit past mij het beste. En dat is een ambitie die ik nog wel eens wie een meidje wil. Hokker, ambitie hoe dat weet.
1: Ach, ik wil de band een hele leuke ding doen. Ik wil als een keer ik had zijn boeken schreeuwen, maar ik wil zelf ook nog eens een keer een boek schreeuwen. Misschien wel een roman of misschien wel wat oors. Ik wil nog wel eens een winnende fotomaatje. Ik wil nog wel eens. Ik wil zafollen.
0: Daar zal je wat op het creatieve
1: van. Ja.
0: Der ziek is het in de toekomst. Net meer in de politiek, net meer in het bestuur.
1: Oh, misschien ook wel. Ik sluit net uit dat ik ooit wel wat was heel.
0: Want Johannes Kramer voor dit was toch daar wel solliciteren?
1: Dat zei ik net direct.
0: Nee, maar ik neem eens een optie.
1: Ja, nee, maar het laatste wat ik wilde zo is dat ik Aasen, weet ik veel, zondag ben of zo, en dat ik daar waarom shop mee libben en dat het dan in je de triët west had. En dat ik dan denk van, oh, gut, ik ga maar één ding dienen. Er weer maar één ding wat ik leuk vond en wat goed in wie. Ik wil juist dat ik op een gegeven moment zondag ben en dat ik waarom een keer op een riek libben en dat ik eruit hellen wat erin zit. Dat is eigenlijk misschien wel de grootste ambitie. Om gewoon dat eruit te hellen wat erin zit. Dat vind ik mooi. En ja, daarom zeg ik een soort ja. En geniet ik van heel soort dingen.
0: Dropkick Murphys.
1: Ja, dat is, dus is wel, dat is dus wel mijn levenslied. En het nummer, dat is de Warriors Code. Het gaat door een bokser.
0: Waarom is die warrior?
1: Nou, ik altijd wel bokst, maar ik ben net per se een warrior. Maar
0: is in gewicht?
1: In gewicht zeker, daar hoeft net door in te zitten. Maar de boodschap van dit nummer is... you make the best of the hand you're dealt, because a quitter never wins. Dat is eigenlijk het verhaal. Oeral gewoon het onderste uithelje, de vergeen. U zei het ze vroeger ook altijd, het maakt me niks uit, was het wust, als maar de beste wust. En nou ja, dat stribje en denai, dat vind ik mooi en dat zit gewoon in dit nummer. Net op Jan Tros zetten, wat er ik bad.

0: Ja, stevig werk. Weer Dropkick Murphys hebben we draaid om dat aan het jellen. Hoe doe dat graag, Jerrewol? Want ik heb een geweldig noemer om bij te drummen. Ook het zou wat jij.
1: Dit is heerlijk. Dit is een heerlijk, heerlijk noemer. Ja.
0: Kerstje op uitleven.
1: Absoluut.
0: Een bokser, een drummer, dat wist ik. Een oud politicus, dat wist ik. De bist misschien mij kwad, ik nog wel eens een doeker.
1: Waarwit.
0: Ja, nee, ja. We onthouden.
1: En onze de snorkel gewoon. Ik zal zien of je dat.
0: Nou, dat kan ook wel achter. Ken ik weet niet, ondervinding is.
1: Oh, ja.
0: Ik moet die FNP er nog even bijhelden. Want we hier eerst al even het pijnlijke punt van. Is de FNP er nou minder van worden? Krijg like good of krijg better? Het mislere avontuur van de tocht naar Den Haag. Nou, die conclusie wie je van better. En de jonge Rijn die viel hem ongesprutsen en zoek ze wat. En al die dingen die de FNP wichtig vindt. Hè, als regionaal beleid en de taal. En neem het al je maar op. Wordt dat loot in Den Haag nou net yet?
1: Te min.
0: Of ben er misschien wel meer dan eer Friese Kamerleden, dit kreeg ik, dat al jij in de tas meenemen als ze bij het weekend weer naar Den Haag gaan.
1: Het gaat om de vertegenwoordiging van de regio in Den Haag. En ik vind dat die stelselmatig te kwad dienen wordt. Er wordt een soort energie, yield en kracht in dat wat al sterk en grut is. En te min in dat wat nog groeien moet.
0: Ja, maar mijn vraag wie je. Ken de Friese Kamerleden die daar nou zitten, de genoeg ontwaan om dat te veroorien?
1: Je kan je best doen om bepaalde zaken te veroorien, maar ontnota is dat net genoeg slagen.
0: En waar komt dat van?
1: Ja, je haalt altijd binnen je eigen partijkaderzaken om rekening mee te horen. De vertegenwoordiging van uit de regio. Het is een verhaal wat breder is dan alleen in Friesland. Dat is gewoon net goed genoeg. En het is echt net borgen. Dus het kan de orenverkiezing zomaar totaal de oren kont opslaan.
0: Ja. Dus. Ja, de kiezer is op drift, dat kan je wel stellen.
1: Ja.
0: Maar aan de oorkant, er wordt dan vaak zijn van, ja, er wordt alleen nog maar zien en wat er in de Ronestad bad. Ja, daar waar ik vier wij de meeste meesten, daar weet ik vier wij het grutste pad.
1: Ja, maar het is alleen maar het cultuurjeld. Lessen zie ik in de krant als juist hoe het Riek zijn cultuurjeld verdeelt over het loon. Dat slaat gewoon nergens op. En dan juist gewoon dat grutste deel, Delstriekt, waar die infrastructuur al is, waar het al grut is. Kijk, dat is hier niks te doen. Terwijl ik dan denk, verpat je dat nou eens liekweerdig? Zorg je nou eens dat hier in Friesland ek een pad van dat yield komt, zodat we hier ek mooie dingen doen.
0: Is dat net alleen toch in Friesland dingen? Die hebben een loftspul ontstaan er dadelijk weer om te komen. Waar krijgt daar om de weekend een feest houden met koren en met korpsen en met meisjes die het muziek maken? Het broerste roer, man.
1: Dagelijke tijd zit het alle keer onder druk. En nog eens per persoon, per meisje, per holle, zeg maar, krijgen wij eigenlijk het minste. En,
0: wat kunnen nu die ruterige Sint nu Den Haag skillen? Wij redden er zelf wel mee.
1: Ja, nee, we redden oerl zelf mee en dat is het. En dat wordt op een gegeven moment ook van de meisjes niet even verwachten. En dan hebben we ze makkelijk in Den Haag. En dat is nou juist het ding. Dat maakt net. Daarom juist dat die vertegenwoordiging daar koerd wijze maat, eerlijk wijze maat en vocaal wijze maat. En dat had het gewoon te min west. En het is breder als alleen nog Friesland. We zijn oerl hetzelfde probleem. Zeg maar naar Usdieken, zeg maar naar de Bregen. Rijkswettersteer die de oerl van Zuid van nou, we maken maar eens even schermen, want we maken ook wat bezuinigje. Het maakt beter verdeeld.
0: En ondanks een oprisping van NSC, de boer-burgerbeweging, al die clubs die zitten van die regio is zo wichtig, bad dat uiteindelijk net.
1: Er is net genoeg krijgt om meer dan een duik in een pakje boete te slaan. En dat is konden.
0: Ik pak even de reactiecarousel erbij.
1: Leuk!
0: Ja. Voor de mensen die dat net weten, ik vuur een heel soort wudden en begrippen op de gast. Met het idee dat er daar spontaan en direct op reageert.
1: Okay.
0: En dan kunnen we er nee die het nou wel even op rondkomen, mocht er onleiding van
1: werken. Nou, kom op.
0: Rond de veert.
1: Ja, mooi.
0: Stikstof.
1: Ja, wat stront.
0: Universiteiten.
1: Wichtig.
0: Vakantie.
1: Heerlijk. Is het gewoon dat ik zou reageren, maar dat mag ik meer zeggen.
0: Dan kiest door die eigen.
1: Ja, vakantie. Lekker, ja.
0: Eva Jinek,
1: ja, dat is die presentatrice. Die is wel eens wat scherp in de bek.
0: Guilty pleasure.
1: Wat is mijn guilty pleasure? Oh ja, pina colada.
0: Buienradar.
1: Onbetrouwbaar.
0: Houtkachels.
1: Noffelijk, warm, lekker.
0: Frenkie de Jong.
1: Is dat voetballer? Denk het wel, hè? Geen idee.
0: Bistik.
1: Lekker. Rauw. Medium. Ja, rare. Meer rare als medium.
0: Vjouwen en vier maaien.
1: Wichtig.
0: Treinen.
1: Ja, Geel Lelemine. Had we dat bedoelen?
0: Anneke Dauma.
1: Wongskip.
0: Defend Netherlands.
1: Ja, dat, wat is dat? Is dat het leger? Geen idee. Pas. En mij dat?
0: Het is je gewichtje.
1: Oh, sorry.
0: Piercings.
1: Ik hou ooit een wenkbrauwpiercing gewoon. Maar ik ben er net echt heel van.
0: Middeneersten.
1: Ja, dat is een soortje.
0: De manosfeer.
1: De manosfeer. Oh, dat is maar, maar die boze man al een keer. Ja. Nou, voorop passen.
0: Ronald Koeman.
1: Ja, dat is wel voetbal, hè? Het zei me niks.
0: Koninklijke onderskieringen.
1: Het zei me echt niks.
0: Warme bakker.
1: Lekker, warme broodjes. Wichtig in een dorp. Verschinnings. Mooi.
0: Liedewijde Vos.
1: Ja, een beetje gek.
0: Nou, dit wie in de woorden en de persoon die ik op die afjurje woord.
1: Oh.
0: Ja. Doe toch even dat het een quiz weer, dat is
1: ja, nee, maar ik wist weet niet dat ik het hoe ik reageren moest. Dus ik
0: speciaal gaan we dat net al praten, maar je, want dan wist ik net wat er kom is voor.
1: Nee, dus ik ga eerst dan aan de wut erop, toen had ik bezocht het iets wie het wij het
0: ja, maar we weten nou al dat is niks met voetbal in hast.
1: Dat klopt.
0: En bij houtkachels schrijft, oeh, noffelijk lekker warm,
1: ja.
0: Maar dan ben ik meestal die zo'n zitten van versmarging.
1: Dat zou best eens kennen.
0: Oerlijst.
1: Ja, vast. Oerlijst, dat is ik, ja. We moeten elkaar echt een beetje wat rond te kunnen. Vind ik wel wichtig. En ja, ik maak gewoon op een mooie simmer. Dus het is wel een beetje waait. Dus je moet een beetje rekken met elkaar. Dat is prima. Maar aan de andere kant dat nog wel lekker bij zijn kachel zit. Ik vind
0: doe wij eens op een rondte?
1: Ik wij op een klaai, op een rondte. En dat ik simmerdijzers een houtkacheltje aan haar, dan vind ik dat gezellig.
0: Dat zou het in Amsterdam eerst door.
1: Ja. Nou ja, maar dan is het misschien beter dat ze dat in Amsterdam eerst even maar elke keer oplossen dan dat ze weer generieke riegeljouwing in je gover weer. Voor heel Nederland, meidje, dat je niet meer een houtkachel aan mij.
0: Die guilty pleasure is een pina colada.
1: Ja, dat vind ik ja, net dat ik dat nou heel bedrink, maar als het nou mooi waar is en heat, dan vind ik dat gewoon heerlijk.
0: Dat is een beetje vrolijk.
1: Ja, daarom is het een guilty pleasure. Dat is toch dat eigenlijk iets wat een beetje gek is, wat een beetje,
0: Nee, dus Joost Ruud is een ruwe
1: man. Nou, dat bedoel ik.
0: Maar dan gaat zeker een hele vrouwelijke kant.
1: Zeer, zeer feminine side.
0: Oké. Okay.
1: Yes.
0: Ja. Nou, jou is daar nog wat meer van, als alleen nog dat drankje.
1: Ja, nou ja, goed. Dan maak ik mijn butter misschien al eens keren. Ik ga dat één keer dienen, dat we geen succes trouwens.
0: Nee?
1: Nee, mocht nooit weg van mijn vrouw.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat je het bij zijn image...
1: Mijn but.
0: Ja, dan kamp je ook op een grut motor om.
1: Ja, maar ik heb echt een onderkin. Dus het is echt wat...
0: Het
1: is echt wat camouflage.
0: Ja. Maar binnen meer vrouwelijke klanten dan jij, die wij net weten?
1: Weinig. Ja, ze binnen misschien wel, ja. Maar ik weet het net.
0: Nee,
1: zoals mijn vrouw vrije
0: maat. Dit is maar niet van de ding, maar goed.
1: Ja, dit is wat mij te binnen scare. Dit is echt wat ik denk van, ja, dat is wel echt een vrouwsdrankje. Ja, een guilty pleasure.
0: Bij Defend Netherlands... Zij is van, wat is dat?
1: Ja.
0: En toen dacht ik, had die man onder een stier.
1: Nou, misschien wel een beetje last.
0: Loosdrecht, had hij wel wat van jij de
1: last? Jazeker. Ja, maar ik wist net dat...
0: Defend Loosdrecht.
1: Oh, dan wist ik net dat Defend Netherlands...
0: Apeldoorn. Oh, ja. Er zijn al je lokale groepen die het aan mij en waaronder een koppel van Defend Netherlands...
1: Oké, nee, ik wist net dat zei.
0: Door wat ze vinden dat ze het waar maken.
1: Ja.
0: Maar als het wel wist, wat vind je ervan?
1: Ja, ik geloof nooit dat geweld de oplossing is. En natuurlijk begreep ik ook dat er zware meer van alle kanten, dat zie je best, maar geweld, dat zo wat mij betreft nooit matten.
0: Nou, misschien
1: en dan kun je defend nemen, maar...
0: Misschien zei ik net als eerste van dat geweld de oplossing is. Maar zij vinden dat er net naar haar harken wordt.
1: Ja.
0: Ongehoord Nederland, er is zelfs een omroep die het zei, die denkt vanuit dezelfde gedachte ontsteen is. Er is een grote groep mensen die vielt hem net yet in
1: dit. Nee, maar luister, Rijkswaterstaat is de kwelder zo. Ik viel me ook net yet. Maar dat betekent net dat ik gewoon ergens mijn fakkel en een spandoek vat steen maat. En dat ik dan een groep opricht die dan defend, weet ik het.
0: Defend mij en wie?
1: Nou ja, goed. Dus het is al sabot channelcore. Wist, ik zeg lessen een heel mooi zegje. En die zei, als het zien was hoe lelijk de vrouw is, volg dan het nijs. Als het zien was hoe mooi de vrouw is, ga in de natuur in. Nou, toch dat. Ik had dat al, want die misschien wel een soort dingen werd er ook even net wist wat Defend Netherlands wie. Maar aan de andere kant.
0: Het is wel een ontwikkeling die die het plak vindt. En dan komt nee, maar krijg uit de politiek.
1: Zeker.
0: En die rjocht hem in de politiek van Jim Dogge. Of nee, Jim Jere u net. Maar eigenlijk bedoelen ze, Jim Jere is misschien wel met Jim Dogge net wat wij willen.
1: Nee, maar dit zijn wel twee verschillende dingen. Hè. Ik kan me best voorstellen, net alleen nog op dit dossier, dat mensen hun net goed jet vielen. De politiek is ook net stabiel. Het gaat ook alle konten op. Mensen kinderen hebben een pijl op loeken. Er zijn ook een soort mensen die hun waarschijnlijk net jet vielen. En dat is denk ik wel een terug te zwarg. Maar nogmaals, het betekent net dat je de boel in de fik steken maakt. Of op een orenwijze gewelddadig of intimiderend worden maat. Ik net zien hoe mensen die het in de politiek zitten, die het wel de karma uitzien.
0: Maar het gebeurt dus wel.
1: Ja.
0: Ben ik politici die daar dan heen gingen. Ja. Die inschrijven om de boel op te zwepen. De orde schrijven gewoon om daar gentelitten van je worden wel je namelijk terug mij.
1: Ja.
0: Wat vind je ervan?
1: Het had nooit mijn stijl van politiek was om het op die manier te doen.
0: Ja, je maakt wijs op plakken dit het bad. En
1: ja,
0: het maken hoe rechtig binnen.
1: Zeker, maar de politiek maakt wel geen oplossingen. En dat had het te min dienen, al heel lang. En het gaat heel vaak over electoraal gewin. En te min over hoe komen we eruit met elkaar. En dat ga ik eigenlijk ondervoeren, dat vind ik schande.
0: Binnen nog dingen, u dat lichtje werd, die we even neemt, werd nog zelf even op rondkomen.
1: Ik ben het heel lichtje vergeten, omdat nou, ik gewoon. Neem het nog eens een keer wat.
0: Die stuk hier we bijvoorbeeld.
1: Oh, dat is lekker. Maar, ja, dat is
0: ik maak gewoon.
1: Ja, maar als dan vlees is, dan mag het er goed doen. Ik ga gewoon van een eerlijk en een goed stukje vlees. En een lekker stukje biefstuk.
0: Alle dagen?
1: Ik krijg eigenlijk alle dagen wel een stukje vlees.
0: Viel je dan schuldig?
1: Ik viel me net per se schuldig. Onder oren komt, er zijn mensen die het volle gekken door. En ik kom me net te meten met die mensen.
0: Maar dat doet nou wel.
1: Ja, maar ik viel me net per se schuldig omdat ik een stukje vlees eet. Ik zit net alle dagen in het vliegtuig naar Nepal om mezelf daar te ontdekken of zo. Of, ik zit dan op Instagram weer eens trekken in het hier naar de Costa, weet ik het wat.
0: Dan kan je toch zo'n
1: nou, een steken. Ja, gewoon het barbecue hebben we dan. Een lekker, eerlijk stukje vlees. Ja. Lekker.
0: Ja, er ben heel niet meer meisjes die zitten en daar ik naar handel je van we maken maar wat minder met vlees. En die in de vegetarische kant of flexitariër.
1: Ja, nou, dat maakt meestal alle keer zelf weten.
0: Maar snapst het? En, of had ik misschien zelf wel een stemke in achterholen? Misschien zoek ik zelf die kant ik wel op, maten.
1: Nee,
0: maar dat nog zo lekker.
1: Nee, dat stemke er net al in. Ik denk wel, je maakt mijlcore wel passen op wat we hebben. En het gaat wel eens in een brede fietje, misschien al. En dus dat we dat gaan zeggen, daar kun je best een beetje over nadenken. Ja,
0: nee, is altijd
1: goed. En hij handelen. Maar ik wil echt net hypocriet worden. En dan nooit weer. En dan stiekem op mijn motor stappen aan. En dan hier nou verkondig je dat het helemaal oorsmaat. Alleen dat je er bewust van bent, zeker.
0: Ik zit hier in de aanronding van dit oor impeteer bij Aant Jelle Soeboer. Ik vond het geweldig dat je wist.
1: Ik vond het leuk.
0: Zij je hebt me wist. Generaal uit mij een stukje muziek dat ik weer uit zacht had. Ja. Maar eerst nog even na je wieken. Dan zit Eelke Duursma hier.
1: Leuk.
0: De horecaman van de Pleerts, kent die?
1: Ik ken hem goed. Of goed in die zin. Ik ken hem en ik is je vrouw en ik heb een zoon in de klas gewoon. Dus,
0: de
1: verhaal is Lietz. Ja, dus leuk. Leuke gast.
0: Nou, we zullen zien wat voor verhaal dat of niet. Ja. Dood tiergetank voor dien verhaal. En het laatste wat we dan draaien qua muziek. André Hazes en Herman Brood. Nou, ik ben een beetje brother in arms misschien wel vandaag. Het is mijn schuld.
1: Ja, en het mooie is, ik zit de laatste hier wat in de blues. En er komt ook een hele mooie blues van Nederlandse Groen. En André Hazes, die kennen iedereen natuurlijk als een volkszanger. Maar die man hier eigenlijk maar Ian Dream. Nou, wat kijkt om minder en dan ambitie om deze man die voor gewoon een bluesplaat maakt. En dat had ik dien. Het is nooit een heel groot succes worden, maar het is wel heel vet. En een van de optredens in de 1983 stond hij de Germay Herman Brood. En dan prutten oren legendarische figuren op het podium. En dan spelen ze dit nummer. En dat is gewoon, ik vind het fantastisch.
0: Angela Soeboer, dank u wel.
2: Hallo, everybody happy?

0: Want zo via de verhelling van importeer van 1 juni met Aantjelle Soeboer. Na een week ben we er weer, dan kan je nog eens jaren naar het partier met Tjibbe Brinkman.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zeggen, die jouw Boersma een jochen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: De pannenkoektrein.
9: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: Bakken? Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arktische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. In het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Winkelbouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: Dit is RTV NOF.
10: Maar wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu?
1: Zomerradio.
2: 10, 9, we have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
0: 1976. Een nieuwe maand, een nieuwe maandag, ik mag wel zeggen een hele nieuwe week. Op deze maandag, nu rond 3 augustus, zijn we weer bij je tot de klokje weer ongeveer 10 uur. Dat plaatwerk uit dat jaar 1976. Ik wil het altijd omdraaien, want dat vind ik makkelijk. Want ook een heel goed jaar trouwens, 67. Maar de eerlijkheid gebied dat we bezig zijn met de hits uit 1976. Vorige week blijven hangen bij mij een lijstje op nummer 12. En dan hebben we een plaatwerk met de titel die naar 1963 verwijst. Het werd het nummer December 1963, Oh What A Night. Het werd eigenlijk al in 1975, tenminste eind van dat jaar, uitgebracht op het comeback-album Who Loves You van de Amerikaanse groep The Four Seasons. Het werd in 1976 een mega-hit voor de groep van onder andere natuurlijk Frankie Valli. Alhoewel hij op dit nummer niet de liedzang voor zijn rekening nam. Het was namelijk Jerry Pulsey die de zang voor zijn rekening nam. December 1963, oh, what a night.

Oh, wat een nacht. Oh, wat een week. Oh, kwart over acht natuurlijk ook. December 1963. De geluiden van de formatie The Four Seasons. Ja. 1976. Terug naar 10 juni 1976. Want deze dag ging de tweede Trosparadeplaat naar Mes en Merde van de Franse chanson Charles Aznavour. De chanson verwijst mogelijk naar een moeilijke periode in het leven van deze vorige maand. Genoemde zanger en acteur. Hij werd in 1972 namelijk beschuldigd van fiscale fraude nadat hij was verhuisd naar Zwitserland. Deze zaak duurde trouwens jaren. In dit nummer verwijst hij naar deze beschuldigingen waarmee hij liet blijken dat het hem zeer veel pijn heeft gedaan. Mes en Merde, Charles Aznavour.

Afkomstig van het album Voilà que revient. Dat in 1976 hit voor Charles Aznavour. Summertime music. En Ando, dat is een van de allergrootste en meest verkochte singles van de Zweedse groep ABBA. Alhoewel het nummer geen origineel ABBA-nummer is. Het lied werd namelijk oorspronkelijk in het Zweeds geschreven voor het soloalbum getiteld Frida en Sam van ABBA-lids Annie-Fried Lyngstad. Na het groot succes van Frida's versie in het Zweeds besloot de groep een Engelstalige versie van het nummer op te nemen en natuurlijk als ABBA uit te brengen. Vandaar Veranda.

was natuurlijk met recht een... It's number one, it's number one. En niet alleen in Nederland hoor, nee, ook in Engeland, in Amerika ietsje minder, maar het bleef altijd succes voor de formatie ABBA in het jaar 1976. Fernando. Een mooie dag vandaag, deze maandag. Ja, de temperatuur, dat markeert niks aan. Maar is inderdaad ook benoemd als een What a Beautiful Day door de duo Big Mouth and Little Eve. Het is eigenlijk een beetje een tegenstrijdige titel, want het was tijdens de laatste hit trouwens voor de duo Big Mouth and Little Eve. Het duo dat het vervolg was van Mouth and McNeil en bekend stond als een duo tegen Will and Dunk. Want dit duo kon Maggie McNeil, Sjoukje Smit van het Spijker, het niet goed vinden met deze Big Mouth. Wel, het duo Big Mouth Little Leaf na 1977 stopt als duo, bleef het stel privé met elkaar verbonden om in 1986 nog een keer als duo Adam en Eva een single uit te brengen met als titel Het Kriebelt Zo. Nou, vraag maar. What a beautiful day.

What a beautiful day, Little Eve. En dat bijgestaan door die grote man, die heette Big Mouth, ofwel Willem Duin. Een hele week was het volgende wat we nu gaan draaien. Namelijk Wild Birds van de George Baker Selection, de vaderlandse alarmschijf. Uiteindelijk bereikte dit door Hans Bouwens, oftewel George Baker geschreven nummer als hoogste notering in de derde plaats in de Nederlandse top 40. George Baker, oftewel Hans Bouwens, vernoemt zich naar de hoofdpersoon uit een detective romannetje, is de zoon van een Nederlandse moeder en een Italiaanse vader, die als krijggevangene wordt neergeschoten door de Duitse bezetter tijdens een vluchtpoging. Hans moest toen nog geboren worden, dus die heeft zijn vader nooit gekend. Wel de platensuccessen, zoals deze.

0: Wild Bird. Dat was de hele week de vaderlandse.
1: Veronica's alarmschijf.
0: En dat is voor de George Baker Selection. En als hoogste genoteerd op een derde plaats. Ja, de reggae cover van het nummer Midnight Ride door de Jamaicaanse zanger Paul Davidson is de meest succesvolle versie van dat nummer in Europa. Het origineel is van de Amerikaanse Southern Rockband, die Allman Brothers Band uit 1970. En geschreven door de man met de gitaar natuurlijk, Greg Allman. Maar dit is Paul Davidson.

En Midnight Rider. Laten we vanavond speciaal draaien voor Willem Mulder, de redders hoog in Europa. Hij op weg is met zijn motor daar in die buurt. De Midnight Rider. Maar ik denk dat hij s'nachts zijn oogjes wel even dicht doet. Jawel. Paul Davidson met Midnight Rider. Zijn enige hier trouwens in Nederland. Gouden jaren waren het trouwens voor David Bowie, de jaren 70, Golden Years. Ja, hij heeft het er natuurlijk over. Een single track afkomstig van het album Station to Station. Schreef Bowie met de hoop dat Elvis Presley het zou gaan opnemen. Ja, maar die sloeg dit aanbod af. Het was destijds het allereerste nummer dat volledig afgerond werd tijdens de legendarische, maar ook chaotische studiosessies voor het album Station to Station, daar ergens in Los Angeles. Maar het blijven gouden jaren voor deze man, Graham Bowie, David van Voren.

Ja, eigenlijk Davy Jones heet hij, maar ja, in Amerika was ook al zo'n rakker die dat dezelfde naamje hanteerde. Dus hij maakte er maar David Bowie van destijds. En voor hem waren het Golden Years, ook al zei. Pop, maar dan met een vleugje soul. Zo wordt het nummer You Can Do It van Anita Meijer omschreven. Het nummer is de opvolger van haar eerste nummer 1 hit, The Alternative Way. En ook hierbij wordt hij weer begeleid door de Rainbow Train met aan de piano Hans Vermeulen. Die het nummer ook schreef trouwens. En het tekende ook nog voor de productie. Anita Meijer steekt je een hart onder de riem in de song You Can Do It. Nou, als je het dan kan, laat me horen dan.

Anita Meijer, zangeres van Glossen. Maar ik heb nooit gesnapt waarom ze haar naam niet heeft veranderd. Want dat naam werkt maar eens achter elkaar, zonder de spatie. Want daar heeft ze er een gegeven moment wel iets van over wat je niet wilde wezen, denk ik.

0: Jazz met Go Bloom. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Nationale en internationale artiesten baseren dan de revue. Samenstelling en presentatie
1: Martin van der Velde.
0: Dat is alweer de boodschap voor aanstaande donderdag. We gaan verder met het programma op deze maandagavond. En we komen tegen uit Canada een formatie genaamd Backman Turner Overdrive. In tegenstelling tot de eerdere hits die als hard rock te boek staan, is het nummer Looking Out for Number One van deze formatie een soft rock nummer met een duidelijke jazz invloed. Het nummer geschreven door Randy Backman was gebaseerd op de akkoordenreeks uit de bekende gitaarboek van Mickey Baker. Hij kreeg die tip destijds in zijn jeugd van de legendarische jazzgitarist Lenny Bro. Nou, you can do it. Nou, vanuit maar weer Looking Out for Number One.

nummer 1 werd het niet. Was bescheiden nummer 21 in de Nederlandse top 40 van 1976. Backman Turner Overdrive en Looking Out for Number 1.

0: You're listening to
1: Martin van der Velde.
2: More music.
3: Ja, dit keer een Nederlandstalig werkje. Het vrouwelijke nostalgische liedje van Koning van der Bos, getiteld Ome Arie. Het werd destijds geschreven door Herman Pieter de Boer. Het nummer vertelt op een warme en humoristische manier over het wel en wee van zo'n typisch gezellige Ome Arie. Zelfde buurman noemde je ome, hè? Zo ging dat in die tijd.

Dat geldt voor Connie van der Bos. Dat wordt de laatste vocaal voor het nieuws en weer en de boodschappen voor het klokje van 9 uur. En dat doen we met de formatie The Brotherhood of Man. In 1976 waren deze mensen uit Engeland die met het liedje Save Your Kisses For Me het Eurovisie Songfestival wonnen. De opvolger was het nummer My Sweet Rosalie. Een traditioneel romantisch liefdesliedje over een meisje dat Rosalie heet natuurlijk. Hij wordt verteld hoe ze elkaar hebben ontmoet op een bankje in het park en hoe dol hij op haar is. Pas in de allerlaatste regel volgt een grappige plot. Een twist natuurlijk, een plot twist noemen ze dat. Rosalie blijkt namelijk helemaal geen vrouw te zijn, maar een puppy. Oftewel, een hondje. Vandaar, graag tot straks in de tweede uur.

0: zijn hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: De pannenkoektrein.
7: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Njorren Oeren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Skip Friesland controleert zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor Terschelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 km stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arctische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. En dan het weer. Ook vanavond is het nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
0: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
14: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
14: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
15: WOQS.nl.
16: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
15: WOQS.nl.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
15: Dit is RTV NOF.

Welkom terug in de tweede uur van het programma Wat draaien we nu? Een kleintje lang nog, de hits uit 1976. Waar we blijven steken bij oma Arie. En niet te vergeten natuurlijk met de formatie The Brotherhood of Men, waar dat pot wel beroemd. Het commercials niet ging. Maar ja, vooruit. Misschien komt hij binnenkort nog eens een keer weer langs. En nu we toch bezig zijn met die vrolijke, gezellige liedjes, laat ik ook de formatie Earth, Wind and Fire een duit in het zakje doen. En wel met het nummer genaamd Sing a Song. Meezingen mag. Het nummer staat bekend om zijn aanstekelijke melodie en optimistische boodschap over hoe muziek je humeur kan verbeteren. Gitarist Al McKay bedacht de basriff spontaan in een kleedkamer tijdens een concertreis. Ja, dacht ik wel eens vaker in dat soort dingen. Samen met bandleider Maurice White werd het nummer helemaal voor zijn roodkoper gemaakt, oftewel gecomplimenteerd. Earth, Wind and Fire en

Sing a song. En bij de volgende mag je helemaal meezingen. Dat is echt een meezinger. Jawel. Ik heb het over het nummer Alley-Up. Groupies Delight en de Sandwich Band, een muziekcollectief uit Den Haag. Die geven dat nummer op een gegeven moment een push. Groupies Delight bestond uit de drie vocalisten te weten, Han en Patricia Blauw, aangevuld met zangeres Trudy Huizens. Oftewel eigenlijk Trudy Shell, maar ja, ze heeft hem een andere naam aangenomen in de tijd. Dit is laatste trouwens, zong later ook in de groep Champagne. De Sandwich Band, dat was een vaste begeleidingsband. En Alley-Oop, bescheiden hit in 1976, was een cover van de Amerikaanse klassieker over een prehistorische stripfiguur. En die werd in de tijd vertolkt door de band genaamd Hollywood Argyles. Maar u mag meezingen met Alley-Oop. Groupies Delight en de Sandwich Band. Komt-ie.

0: Ja, Hubert Hoep zat op de stoep, zegt dat we dan de hele tijd Allium. Nou, het wordt niet gevonden, is een Nederlandse groep. Groupies Delight and the Sandwich Band.
1: Martin van der Velde.
0: Ja, en wat heeft hij voor je nog in petto? Nou, een beetje wat serieuzere werk. We houden het namelijk niet droog. Alhoewel, dat, wat er gaat vallen, dat stelt ook nog niks voor. Maar op de plaat is het wel even wat anders. It's Raining in My Heart. Het is de titel van het debuutalbum en de eerste hitsingle voor de uit Rotterdam afkomstige Leen Huizen, die voortaan als Lee Towers door het leven gaat. Het album werd destijds gearrangeerd en gedirigeerd door Gerard Stellaert en geproduceerd door Wil Luikinga. Ja, die wil wel. It's Raining in My Heart. Het nummer gevuld met de behoorlijke dosis Ludde Verdur. Maar ja, dat komen we wel vaker tegen. Lee Towers.

Bescheiden hitje trouwens. Een 24e plaats in de Nederlandse top 40 in dat jaar 1976. The original by hits. Ja, It's Raining in My Heart. En dat was natuurlijk Lee Towers. Een van de meest succesvolle songs van John Denver is het nummer Any Song. Zonder al die andere songs tekort te doen natuurlijk. Hij schreef dit nummer als een ode aan zijn toenmalige echtgenote Annie Marshall Denver. Na een moeilijke periode in hun relatie ging John skiën in de bergen, waar hij werd overweldigd door de schoonheid van de natuur. De bergen, de sneeuw en de lucht daar. Het deed hem direct denken aan zijn lief, waarna de woorden en de melodie spontaan bij hem binnenkwamen. En zat helemaal vast daar in die stoeltjeslift en zong dit nummer, Annie Song.

0: Een internationale hit voor John Denver. Nummer 1 succes in Engeland en ook in Amerika. Bij ons was het een top 10 notering in de Nederlandse top 40 voor John Denver's Annie's Song. Ja, het volgende is ook sentimenteel trouwens. Het zit een beetje in die hoek. Het nummer dat ik nu ga draaien heet gewoon voor niets. Het is de Nederlandse vertaling van de Amerikaanse country hit No Charge van Melba Montgomery. In ons land kreeg het de titel voor niets en is een hit voor Bob Bauer, die voorheen namaakte als de voorman van ZZ en de Maskers. Bob Bauer dus. Het nummer voor niets wordt niet gezongen, maar als een parlando, zoals het met een mooi woord wordt omschreven. Trouwens, op de achtergrond een goede zangeres Patricia Pai. Tegenwoordig Oma Pai genoemd.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten, toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

0: bereikt in 1976 een derde plaats als hoogste nadat hij een week lang
1: Veronica's alarmschijf
0: was geweest. Ja, voor niets. Now Charge, dat was de originele titel voor deze plaat van Bob Bauer in 1976. Ja, katten kennen volgens de deskundigen geen romantische liefde of iets zoals verkering, zoals mensen dat doen. Dan kunnen katten een hele sterke vriendschappelijke en emotionele band met elkaar of met hun baasjes opbouwen. Uitzondering op deze feiten is Romance, de hit voor de Volendamse groep The Cats. Ja, zo had je hem nog niet verwacht, denk ik.

kan me voorstellen dat je zegt, nou, die plaat van de Cats die ken ik helemaal niet. Was namelijk ook niet hun grootste hit. 25e plaats in de top 40, waar haalde deze plaats? De Cats en Romance, maar wel een hit. En dan hoort hij erbij natuurlijk. Still Going Strong. En dan heb ik het over zangeres Diana Ross. Anno 2026 is nog steeds actief in de muziekbusiness. Dat is ook al de leeftijd van 82 jaar heeft over Steven Martin. Maar ik laat je vandaag de hits horen. Natuurlijk zou ik je al weten uit 1976. En toen was zij ook 50 jaar jonger. En had ze een nummer 1 hit in de American Billboard Hot 100. Met het nummer Love Hangover. Maar ja, wat wil je? Ze heeft onderhand ook al 2 echtgenoten versleten. En ook had ze destijds een liefdesrelatie met Berry Gordy Jr. Waarvan ze beiden ook een dochter hebben. Nou ja, was dat ook een romance of een love hangover?

0: was Diana Ross en Love Hangover.
1: Harry Ebema.
2: Country Ranch.
0: Ik weet niet of hij nog in de zon ligt gebakken, maar ik kreeg van de week weer even een briefje van Harry, wat hij aanstaande vrijdag in zijn programma gaat uitspoken. Hij heeft natuurlijk ook zijn programma in de vakantiemodus, maar hij brengt alles als een special. En in die special aanstaande vrijdag zit Johnny Cash. Dat is allemaal in het eerste uur trouwens. In de tweede uur zitten dit keer ook een aantal verzoekjes van de luisteraar. En voor de rest ook nog songs van Barbara Mandrell. Massie Early Bird. Ook Roger Miller komt voorbij. Wat dacht je van Porter Wagoner? En Vernon Oxford en Jim Reeves. Dat is allemaal voor die country en western liefhebbers op de vrijdag tussen de klok van de 7 en 9 uur. In het programma Country Ranch. Wereldberoemd. Het nummer in uitvoering van de genius Ray Charles in 1968. En aan de eerste plaats in de American Billboard Hot 100. In 1976 werd het als een soort telefoongesprek. Niet voor de Canadese band, de Stampeders. Dat ging over een gesprek met aan de andere kant van de lijn Movement Jack. Met een verhaal over Cornelius, die door zijn vriendin op straat is gezet. Ja, we kennen dat natuurlijk als Hit the Road Jack.
3: Hello!
4: Yeah. Is that you?
3: Who's it?
4: Oh, Cornelius!
3: Cornelius!
4: Yeah!
3: Oh, Cornelius!
4: Listen!
3: Bye-bye.
4: Listen!
3: Yeah, man, what's up?

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Bye! Wolf? Hello, Wolf?
2: De Stampeders, een hit, The Road Jack.
3: Solid gold.
2: Ja, we hebben gouden platen te maken, hoor. We gaan over naar een bijna nummer 1 hit in Nederland. En ook een bijna nummer 1 hit in Engeland. Ik heb het over de plaatwerk hier van John Miles. Hij bleef voor het grote publiek een eendag vlieg. Hij was jarenlang de vaste toergitarist van Tina Turner trouwens. En in 1976 scoorde hij in ons land een one-hit wonder met het fameuze nummer Music. Music was my first love and it will be my last. Hij schreef dit nummer in nog geen half uur tijd en was oorspronkelijk bedoeld als basis voor andere nummers op zijn album Rebel. En geproduceerd door de legendarische Alan Parsons, bekend van zijn project. Dit is John Miles.

0: Zo'n plaat, daar moet je toch even stilvallen eigenlijk, hè? Schitterend nummer voor John Miles. Dat bleef in Nederland bij een eenmalig hitsucces. In Engeland had hij er een paar meer. Binnenkort wel eens even mijn programma zo in september nog eens even tevoorschijn toveren. We gaan eerst verder met muziek. Ja, en wat voor muziek? Muziek van Barry White. Let the music play. In Engeland top 10 hit voor deze man Barry White. Die een denkbeeldig gesprek voert aan de bar over zijn Luddeverde. Als oplossing voor deze liefdesverdriet raadt hij aan om maar te gaan dansen om dat verdriet te vergeten. De Lady Music waar hij over zingt staat symbool voor de muziek zelf die hij altijd probeerde te behagen. Barry White.
1: One ticket please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.
1: Yeah, she's

0: Ja, ik zeg wel eens, muziek is de beste manier zijn voor al dat soort dingen. En dat doen we ook op zondagavond.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere verrassingen.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Ja, dat is natuurlijk zondag weer. We hebben de eerste evenwerk van de dame waar we het in het eerste uur eigenlijk al over hadden. Namelijk Sjoukje Smit van het Spijker, alias Maggie McNeil. Zij componeerde de muziek zelf, wat oorspronkelijk bedoeld was voor een Engelstalig nummer. Dan heette het Dr. Brian, een Engelstalige solonummer dat over de teloorgang van Miles en McNeil zou gaan. Maar het liep allemaal anders. Schrijver Teun de Winter schreef een tekst gebaseerd op zijn eigen jeugdherinneringen om het eiland Texel. En dan hebben we het natuurlijk over een geluid genaamd Terug naar de Kust.

Nou, als je momenteel aan de kust bent, dan valt het allemaal best mee. Het IW, regen en niet mist. We hadden er niet mee. En een grandioze single voor Maggie McNeil. Terug naar de kust. Ja. Yeah. There Goes My Everything is oorspronkelijk een country en western nummer geschreven door Dallas Frazier. Het nummer vertelt het emotionele verhaal van een relatiebreuk waarbij de ex-partner de vertrekkende partner hoort weggaan. Dit verhaal was in 1976 een bescheiden hit voor de Nederlandse groep Somerset met leading lady Rosina Lauwaerts.

Nederlands voetbalteam Somerset. There goes my everything. En wij gaan ook. We gaan er tussen uit, want het is bijna gebeurd. Onze laatste info vanavond komt vanuit ons eigen land. Dat is namelijk de formatie Catapult. Het begon destijds in 1974 met de bescheiden hit The Big Time. Ja, en de gasten uit Katwijk en deels uit Leiden heten natuurlijk Catapult. Vandaag de laatste hit met wel de toepasselijke titel Here We Go. Maar ze kwamen terug trouwens. Eerst als de Monotones en weer later als Rubber en Ruby. Ik ben alvast bedankt voor het luisteren. En graag wat mij betreft tot aanstaande donderdag aan het programma Jazz Gabriel. Here We Go.

0: warmt hier.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Pakken. Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Zien oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Bij de Skip Friesland controleert de zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor de Schelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
11: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Morgen opnieuw warm en veel zon.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
1: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
3: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
2: baarsmazitcomfort.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Amerikaanse president Donald Trump bekritiseerde oliemaatschappijen vanwege buitensporige winsten door gestegen olieprijzen. ExxonMobil en Chevron boekten hun hoogste kwartaalwinsten sinds 2022, terwijl Shell de hoogste kwartaalwinst in jaren rapporteerde. De olieprijzen stegen in het tweede kwartaal met meer dan 25% nadat Iran de export via de Straat van Hormuz sterk beperkte. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Morgen opnieuw warm en veel zon. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na twee crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd.